Vandaar kwam de derde deel van een interview wat ik met Hendrik Bruinmuuk, of Henry zo samen. Dit is nu de derde week wat we met hem reden. Henry is van Ontario, op een vondelsteinrijk Mexico, in zijn 20 jaren, om door in de Bibelschool mij te leren, wils hij speelt zich als van God aan, eet wat wezen wil en door wat anderen deed in zijn leven. En in zijn tijd door bij de Bibelschool, val hem dat zo op, dat God hem in Mexico tot een arbeid roepen deed, bij het centrum met te helpen. Hij vertelt veel werk van deze arbeid, en zoals de tijd verging, heeft hij zich bevriend met Margaret Neufeld. Deze week vroeg ik hem, in deze tijd in Mexico, wat hij en Margaret doorwoonden, doorhouden ze daar nog ihre Kinder? En hij antwoordt dat ze stet.